0: Welcome to Frues med Hopning. Ik zie Irma. Ik zie vrouw dat u deze next halve stund was nu Hilda, Carol, Diane en Joyce Horkje.
1: We reden veel van onze besten vriend Jezus. We hebben over ook een vriend, wat ons immer wel van al het goede afhouden. Die verzicht op zijn laatste wege ons te verleiden.
0: Diane wordt aan zeigen, wat zij blijft als een van den vriend zijn gefährlichste wege, ons als frühes doel te kriegen.
1: Zij wordt nu dat eerste te ons reden, als wie Joyce en Carol vrouwen worden, wat de Bibel ons te zeigen heeft over den vriend.

De vriend is in Lena en proeft dan zaken en te billen die niet zo zijn. Want wie weinig van onszelf denkt, dan helpt de vriend ons te bungen. Ook zo goed wanneer we hebben Jezus aangenomen en weten dat we kinder Gottes zijn. Zo goed dan wel ons verstand ons zeggen dat we ohne Wert zijn. Wat denkst du, is dat zo? Wanneer du damit einstimmen deest, bist du lang nicht der Einzige. Mir geht dat ook zo, en ik hier dat voorken van anderen. En nu lees ik dat man früher als dat besonderste Fall, dat de leien zelfs wird gedanken hebben. Zo goed früher dat je gezond bent en vrouwen befriedigd leven hebben en goede kinder hebben, zijn je ploft met moedloosheid, wil zij zich nog weinig feilen. Wo bewiesen mensen dat zij niet reich van zich denken? Einzige, die toleg van zich houden, moeten immer proeven en erachter te zijn. Oder proeven zich te reich voor je. Andere doen zich immer weig doler aan. Ik kan zo weinig, oder ik weet zo weinig. Keiner rekent mij wat. Zo'n mensen, die weinig van zich houden, denken meestens aan zichzelf en wonderen of zij ook van anderen ongezijnen zijn of niet. Ze willen je lof zijn. Daarmee doen ze zich beter veilen. Wanneer dat dan niet passiert, wat dan? Dan is alles uit. Wil zij zich nog weinig veilen, würden ze liever niet met mensen komen. Woher krijgen we ons leger zelfs weer je veil, of denk je hier? Wanneer we im Spiel kijken, dan weet we ongeveer waar we loten. Aber wo fing we uit, wer we zijn? Mensen zijn voor ons zoals een spel en loten ons weten wer we zijn, met wat ze zeggen of wat ze ons behandelen. Dat is zeer mogelijk dat we een falsche beeld van thuis gekregen hebben. Onze elderen hebben dat niet gewist wanneer ze ons uitlamen deden of proefden te beleren dat ze dat niet op den rechten weg deden. Een man zei, hij kon dat niet vergeten wat zijn papa te arm eerenmaal zei. Wanneer door in arrechter weg is wat te doen, dan fängst du den. Met de tijd vond hij dat ook aan te geleven, dat hij nog reich maken kon. Ik brak dit bijspel, niet omdat we onze elderen beschuldigen willen, maar om beter te verstaan hoe we ons falsche denken herkriegen. Dat kan ons helpen weiter, waar we beter doorheen arbeiten kunnen. De beste waarheen den vriend te kämpfen is met waarheid. Als de vriend de eerste früh in deze wereld proeft te verleden, wo deed hij dat? Met leies. Joyce wordt van eifer reden en wo zij een versichering nennen valt.

0: As Joyce van Eyfarede deed, dan dacht ik aan woude vriend, Jezus proef te verleden. Jezus had emmen een antwoord doorheen.
1: Hij gaf den vriend emmen een antwoord uit dat woord Gottes, niet zo?
0: Jo, zo is Christen, wel wie dat woord Gottes kan leren. Dat is niet bloos veel wie welle arm no zijn, aber dat is ook zo als een tweeschnijdig schwert, jen den vriend.
1: Hier is Carol met pausende woord uit de Bibel, van ons de vriend met leeges aankampt.
2: De vriend proeft aan ons den jeslichen kampf te gewinnen. Hij is een leener, een vervierer, een aankloger. Aber de grundlegende weg den kampf in Christus te gewinnen, is van wie dort wo Christus en ons is en in ons gedone haft, am geloven aannemen. We hebben de wol, als we willen den kampf gewinnen, oder nicht. De vriend wordt ons immer weiter willen even zeggen, dat we wertloos zijn, dat we nisch kennen. Jezus heeft ons geraad, aber en manchet zijn we nog gebungen aan ons oude denkje. De waarheid en woord geeft ons de kracht ons denkje te ändere, zodat we vrij zijn kennen van dat oude denkje. Wils dat woord Gottes zo'n grote kracht heeft, waar ik vandoor meestens uit de Bibel lezen. Ik wil immer de schrift steed aangeven. Want du weest, kost du die idee opschrijven, om die immer ware nog te lezen, wat de waarheid diep in din deentje nenzingt. Wie waren ons vragen stalen en met waarheid uit de Bibel beantwoorden? Waarom zal ik den vriend laten mij dool krijgen, van Christus gerata en mij is, als de vriend? Wel wie ons deze scheinen farge lezen. 1. Johannes, feier. Lieve Tjenja, je bent van God en hebben den kampf al je wonnen. Die en u is je rata als die en een welt is. Waarom doe ik de leeges van vriendje lieve, van ik de waarheid tjaan? 1. Johannes, 15. Wer God nicht lijft, nant God een leener. Dort is onze Entscheidung, wem we leven willen. Waarom zie ik je bongen, wann de Heer ja jeest mij vrijgemaakt heeft? Galater 5:1. Dan blijft nu in de vrijheid, wordt uit Christus ons verholpen heeft, en laat je niet waarde en sklovenjoch opleien. Waarom doe ik mij schuldig feilen, wann de Bibel zegt in Rijmer 8:1, daarom is nu nischt meer te verdomen aan die in Christus Jezus zijn. Waarom feil ik mij wertloos, wann Jezus voor mij gestorven is, om mij een wertver God te geven? Johannes 3:16. God is de wereld zoveel wert, dat hij zijn in einzien zijn gaf, dat al die aan arm blijven, niet verloren gaan, aber dat eeuwige leven hebben. Waarom blijf ik mensen zijn jij en mij, want dat zegt in Rijmer 8:31 en 32. Wann God op onze zijde is, wer kon dan jij en ons zijn? Waarom doe ik mij alleen feilen, want dat geschreven staat dat ik Christus zijn vriend zie, zoals in Johannes 15:15. Ik heb je vriend genaamd, wils ik je alles gezegd heb, wat ik van mijn vader gehoord heb. Waarom zei ik kon niet, wann de Bibel zegt in Philippa 4:13, ik kon dit alle durch de kracht doen, die Christus mij daartoe geeft. Waarom zal ik angst hebben, wann de Bibel zegt in 2 Timotheus 1:7, God geeft ons niet in Jezus die ons vruchtzaam maakt, aber lijf en kracht geeft hij, met die wie ons zelfs beheersen kennen. Waarom zal ik mij zwak feilen, wann de Bibel zegt in Psalm 27:1? De Heer is mijn levenskracht, en die ik zeker sta, voor wem zal ik mij angsten? Waarom zie ik moedloos, wann dat zegt in Daniel 11:32? de mensche, de gatjane, vore den fint varastond jeven. Wurum zul mi wat fehle, van dat zeigt in Philippa feier 19? En mijn God wat junt met alles verzorgen wat je brukke. Gaunt door no as hij redjas on scheinet en Christus Jezus. Wurum zul ik nicht weisheit trie, van dat zeigt in Jacobus 1:5. Van dat bi irgendwem van you on weisheit fehlt, dan loot am God door am bede. Hij deelt on allem rikkelijk uit en beschämt keinem. Wurum gleichweg de fiend wat de Everhond schrie, van dat zeigt in 1. Johannes 5:4. Ans glaube on Jesus, die de welt besicht haft, jeft ans ook den sich. Wurum soll ik dol geschlagen zijn, van dat woord zeigt in Klagelieder 3:22, dem Herrn zijnde Leib is truhartig, do es kein eng van wo jenstig hij is. Zo is hij jeder morgen van nieen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem zweiten Brief Petrus im Neuen Testament und er hat hauptsächlich die Einleitung für diesen Brief. In dieser verdächtigen Lektion, wo wir seinen Wort meint, Jesus kennenzulernen, und wo wichtig das ist, wann wir Jesus haben angenommen als uns Herrn, dort wir ihn dann auch kennenlernen als uns Herr. Ich lade euch nun weiter alle ein, eingeschaltet zu bleiben in das Studium, um zu sein, wo wir kennen, wachsen und teilnehmen in uns christliches Leben, in dem, dort wir Gott sein Wort, die Bibel studieren dann für uns selbst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst richtig sehen, zu jeder Person, die du eingeschaltet hast. Amen. Hier ist weiter mit euch, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von dort weiter in der zweite Petrusburg, das erste Kapitel, und endlich den zweiten Vers. Das ist ein sehr wichtiger Brief in Haftedone mit einem christlichen Wandel im Herr. Ich lese nun die ersten zwei Vers. Simon Petrus, Jesus Christus, sein Glaube und Apostel, und den, die mit uns taubt, den selben wertvollen Glaube getragen hat, durch uns Gott und Heiland, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit. Möcht die Not und Fried vermehrt worden durch die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Ich will jünd weiter denken haben, wie wichtig Gott sein Wort ist und wie sehr wichtig dort ist, dass wir dem Herr Jesus wirklich kennen. Uns irdisches Leben fängt mit einer körperlichen Geburt an, uns christliches Leben fängt mit der neuen Geburt an. Gott sein Wort gibt uns Leiding, wie wir als Christen leben sollen. Eine persönliche Bekanntschaft mit Jesus Christus kommt, der Gott sein Wort beobachte und gehorsam sein. Möcht Gnad und Fried vermehrt worden. Gnad und Fried sind immer taub in dieser Bestellung. Erst ist das nötig, dass wir Gott seine Gnad erfordern. Dort meint, Gott hat uns gerat. Das ist nicht durch Verdienst, nicht dass wir einen guten Charakter haben, oder irgendwas in uns, aber bloß, dass wir Jesus aus Heiland angenommen haben. Wills er uns Leib hat, starf er am Kreuz, dass er unsere Sünde betonen kann. Darum halver ist dort möglich, dass Jesus uns raten kann. Deswegen, mein Freund, kann Gott die, der Gnad raten. Wenn wir Gott seine Gnad erfahren, dann können wir auch Gott seine Fried erfahren. Das ist, was Paulus in den Römerbrief sagt, in Römer das 5. Kapitel, der 1. Vers, wills wir durch den Glauben nu sind gereicht geworden, haben wir Fried mit Gott, durch ans Herr Jesus Christus. Da wäre einer, der Jesus eine Frage stellte, in Johannes 6, 28 und 29 beschrieben. Was soll wir tun, um Gott seine Werke zu wirken? Fragte sie. Jesus antwortete und sagte an, das ist Gott sein Werk, dat ihr an dem Leben, dem er geschickt habt. Paulus macht das auch sehr klar in Epheser 2, 8 und 9. Dann durch Not sind die selig geworden durch den Glauben. Und dort nicht durch uns selbst, dort ist eine Gabe von Gott. Nicht durch Worte, die keiner sich wird pochen können. Die Not meint, dass Gott hat uns ganz bewiesen, dass wir nicht verdient haben und nicht wir sind. Wie wir Sünder sind, haben wir Gott sein Urteil verdient. Aber dort hat Gott zurückgeholt. Dort ist Gott seine Erbarmung. Gott seine Fried ist ein Trost zu seinen Kindern. Nun, so als wir zurückkommen in mehr von Petrus Lehre, sage ich weiter, uns Sinn ist nicht, dass Petrus in eine Lehre Fischer ist. So als im ersten Brief, so hier, gibt er mehr Lehre in diesem kurzen Brief als irgendein anderer Schreiber im Neuen Testament. Die Sache, über wohnen Menschen streiten, behandelt er in einem menschlichen Weich. Petrus ist auch ein Neuen Testament Schreiber, der Rechnung brügt. Gnad und Fried vermehrt worden, hat er gesagt. Paulus will nicht Mathematik brücken. Er sieht Gott wie Rick in Gnad und dort Gott seine Fried, jetzt weit über alles, dort Menschen verstehen können. Aber Simon Peter kommt direkt nur dem Punkt, er ist praktisch. Er legt die Mathematik an sich und sagt, möcht Gnad und Fried vermehrt worden. Das ist aber sehr wunderschön. Petrus blüfft aber nicht bloß dabei. Wo wird Gnad und Fried uns vermehrt worden? Wordt dat dich in droom komen? Oh nee. Dich die volle erkenntnis van Jezus Christus ans Herr. Nu zijn we waar de trek bij dat woord erkenntnis. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eremaal zijn. Paulus onderstreekt dit ook. En de Filippe deed hij schrijven, Filippe de 3e kapitel 10e vers, dat ik aan mag tjane leren ook de kracht en zijn afstonden van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat wie dem Heer zo kunnen tjane leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos aan Jezus Christus leven, maar ook aan tjane leren, mijn vriend. Ons heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechte hand. De profeet Daniel heeft geschreven, dat after kapitel 32 vers, over dat volk, die er God tjane, zullen alles bedienend voor zich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wirst nicht voor Gottes dienst voor zich brengen, wat du Jezus Christus tjanst. Van woord tjant des tjantens die op toe? Petrus wordt die nicht im dunkel loten, hij wordt die nicht hängen loten. Wanneer hij durch is met dit brief, wirst du weten dat Jezus Christus tjane leren tjant van een tjantnis van God zijn woord. Je wist, is dat woord. Wanneer we verstonen willen wat we meenen met tjantnis en Jezus Christus, wil ik dat beeldlich erklären. Hier is een bijspel van een man die nicht meer leeft. Denk dat een mij vraagt, tjantst du den gestorbenen president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik ha hem niet getjant. Maar du hast bestemd van hem gehoord? Jo, dat ha ik. En du hast hem gezien? Jo, ik zag hem eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Over de politie checkte mij ooierlijk aan. Als ze verleed ik voets op steed. Ik zag hem den bal hebben. Dat is interessant. Hij weer niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kon aber niet zeggen dat ik hem werkelijk kan. Du vraagt wanneer hij vandaag levendig weer en wordt in die studiestof komen. Wist u hem tjane? Na, ik leef, ik word hem tjane, maar ik word niet zeggen dat ik hem tjand. Ik wist niet hoe hij even verschillende dingen failed. Ik word denken dat zijn vrouw en familie hem tjande, maar ik ha hem niet getjand, nee. Want Peters schrift, mocht in orde en vrede vermeerd worden door de volle erkenntnis van God en van Jezus ons Heer, brukt hij in Griechisch het woord dat meent kraftje erkenntnis of de volle erkenntnis. Dat is een erkenntnis dat van de heilige Jezus stamt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ons dat die krachtig zijn. Mijn vriend, ik geloof, du kanst Jezus beter kennen als du dine leefste kennen kanst. Du kanst hem ook dingen vertalen die du nie wirst wagen, dine leefste te vertalen. Jezus kennen is eeuwig leven, dat is zeer nodig voor die dat te doen. We moeten waardig geboren zijn, wanneer we op deze ort willen Jezus tjane leren. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1:23, niet durch dat wat verjankelijk is, maar durch dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predje eenmaal zei, nadat dat hij zich bekeerd had, ging hij naar Bibelschool om uit te vingen wat hij beleefd had. Dat is goed. Dat wist dat du kanst Jezus vertrouwen. En dat God zijn woord niet werkelijk verstonen. 2 Petrus, het 1 kapitel, 3 vers. Zijne Gottes kracht heeft ons geschenken, wat tom leven en Godseligheid geheert, door een volle erkenntnis van dem, die ons beroepen heeft, tot zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Bedenk die hoe groot zijn macht is. Hij heeft de wereld al erschaft van nichts. Alles wat hier op deze aarde is, alles wat im hemel is, heeft hij erschaft en hij wordt ook alles onderstetten, wat hij alles niet maken wordt. De macht die God heeft, heeft Jezus ook zijn macht. De werken die Jezus deed, bewijzen deze macht. Hij bracht zijnend tot een man die van geboort blind was. Hij kon even 5000 lied voederen met een paar bultje en een paar kleine vers. De lomen deed hij helen en die met uitzots deed hij helen. En je van die doodje, zoals Lazarus, bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord te Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn afstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben voor die en voor mij, dat we de kracht kunnen hebben dat we deze wereld verlakken even komen kunnen. Zijn Godskracht heeft ons alles geschonken wat die en mij veelt, dat we een volstendig leven kunnen ervaren. Ik weet niet hoe dat met die is, maar mijn verlangen is immer gewast volstendig te leven. Ik meen niet dat ik gastrig wil zijn. Er zijn veel meer slechte dingen als ik kan voor dich brengen. Maar Petrus zegt, zijn Godskracht heeft ons geschonken wat om leven en Godseligkeit is. Sei nicht, dass Gott die nichthaftende Einrichtungen gegeben, dass du für Gott leben kannst. Er hat alle Einrichtungen gemacht, für uns Leben in Christus und Gott ähnliches Leben zu haben. Petrus sagt hier, dass Gott hat uns alles gegeben, für uns Leben. Was meint er damit? Da sind viele Dinge, die wir vorhin ausschließen, wenn wir an Gott seine Kraft denken. Hier sind einige. De luft die we ademen, water dat we drinken, de zonneschijn en de regen, de noring op een dash, al deze dingen en veel meer, zijn gaven van God. De apostel Paulus schrift in 1 Korinther 4, de 7e vers, wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer dat is gegeven worden, waarom pochst u die dan? Als wann die dort nicht es gegeben worden. Da es keine Ursuk, te prole, aber genug Ursuk, dankbar zu sein. Petrus sagt aber wieder, zu leben in Gottseligkeit. Hier ist die Register irrt so lang, war nicht länger. Gott hat Jesus geschickt, so dass er uns raten kann. Er hat uns, dem Heiligen Geist geschickt, immer mit uns zu sein. Hij heeft ons de Heilige Schrift, de Bibel, gegeven. Hij heeft verschillende lied geschikt, zodat ze kunnen ons dat evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschikt, ons te onrechten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eind komt, nou dan wordt God ons naar zijn hemelse heim nemen. Durch een volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft, te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Hier is waarde dat woord erkenning. Dat is bloos dich een volle erkenning van Christus, dat du werkelijk leren kanst, hoe du voor Christus leven kanst, hier op deze eerd. Also kanst du ook beter als de jettelijke persoon wassen. De eenste weg in deze wereld, hoe du een opgewassene persoon kanst zijn, is durch Jesus Christus beter verstaan. Een erkenning van dem, die ons beroepen heeft, door zijn ene heerlijkheid, meint dat we Christus ähnlich zijn. Hij redt dan een volkomenheid. Volkomenheid meent veel meer als wat we je weinig denken. Ik heb veel tijd genomen uit te vingen wat de wichtigheid is van de woord die Petrus brukt. Dat woord volkomenheid is niet begrensd, bloos zittelijk te zijn. We brukken dat woord zittelijk nu wanneer we van een zittelijke vrouw reden. Werkelijk volkomenheid, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertrouwelijk een moot te doen. Dat meent dat du den moot hast een beter leven te leven als anderen. Daar is geen oorzaak dat du een gemütlichheid en schuchtig leven zust vieren. En te alles wat verkomt, jo zeien. Du kanst op die ene feit stonen, du kanst lied weten laten waar du steest, du kanst wat weer zijn voor God. Dat is werkelijk de zorg volkomenheid die ons in deze donkere stund veelt. De eerste weg dat we dat krijgen, is door de kennis van Jezus Christus. Petrus wist ons hoe dit passeren kon. Hij zegt door de volle erkennis van dem die ons beroepen heeft door zijn ene heerlijkheid en volkomenheid.

vierde vers. Derg woont hij ans weert vallen en zeer grote versprekingen je jeft haft, dat we doordeg zijn aandeel ha aan zijn Gottes natuur en van die verwezenlijk loskomen die in deze wereld is deg de last. En dat laatste poort van een vierde vers lezen we, de verwezenlijk loskomen die in deze wereld is deg de last. Lust is een sterk het verlangen, nur irgend wat, gewöhnlich, nur dat schlechte. Wees wie ne Gottes Natur ha, en ook ne sintliche Natur, is dat nedig dat wie behoule, wat van indruk deze Welt op ons maakt. Jacobus haalt ons in deze zaak, Jacobus 1, 13 bis 15, wann een mens verzacht wordt, zal hij nicht zeggen dat Gott aan verziekt, dan Gott kan nicht met bezit verzacht worden, en hij verziekt ook keinem. Aber in jeder eine wordt verzacht durch seine ene Last, in dem dat am weiche lockt en weiche trakken wordt. En dan, wann die Last sich gewartelt haft, bringt die de Sünd. En wann die Sünd vollkommen is, bringt die den Dood. Wann wir Gott sein Wort leven en wirklich dem Herr Jesus persönlich kennen, dan wollen wir auch kennen, dem Verleider war der Stone, wie kennen gewinnen. Waarom wordt Simon Petrus verspreken, kerstlich nana? In den ersten Vers redt hij van den kerstlichen Glaube, den wir haben. Nu vertaalt hij van dat kerstliche Verspreken, dat Gott ons gegeeft haft. Mijn vriend, de Herr haft ons herrliche, wunderschöne Versprekungen gegeeft hier im Nieuwe Testament. Petrus nannt die sehr grote, wertvolle Versprekungen. Zum Beispiel, Johannes 6, 37. Wer nur mich kämpft, wo ich nicht rutschtete. Das sind wunderschöne Versprechen. Und in Matthäus 11, 28. Kommt nur mich alle, die ich schwor arbeite und belohnt sind. Ich wo jünd Ruhe geben. Die Radungsruhe, das war eine schöne, wunderschöne Versprechen. Matthäus 11, 29. Nehmt mein Joch ab jünd und lehrt von mir, dann ich sie sanftmütig und von Horte demütig. Dan wo je ruw fingen voor june zeilen. Dat is de ruw die ons gegeeft wordt, wann we dem Herr ons leven van harte han geven. En nog een verspreken, Johannes 14 saas, Jezus zei te hem, ik zie de weg, de waarheid en dat leven, tjene tjemt nog voren buiten derg mij. En nog een wunderschön het verspreken, dat het eeuwig leven aanbelangt, 1 Johannes 5, 12, wer den Sehn haft, haft das Leben. In 1. Petrus 1, 23, wie sie sind wadegeboren, nicht durch dort, was verjänglich ist, aber durch dort, was nicht verjänglich ist, Gott sein Wort, dort lebendig ist und ewig blieben wird. All diese wunderschönen Versprechungen kommen nur ans, wann wir die Erkenntnis von Jesus Christus haben und in am Leben. Und dann sagt er, dat we doordeeg tjene aandeel ha aan zijn Gottes natuur. Dat heet, dat we tjene een Gottes kind zijn. Dat is een ongeheer grote waarheid, vriend. Dat jeet voor ons mensen meest niet te begrijpen. Wanneer du waar de geboren bist, dan heeft God die ook zijn natuur gegeeft, mijn vriend. Laat tjene die beschommelen, dat dat christelijke leven opgemaakt is van dit doe, aber dat doe nicht. Als wann du ein Christ bist, wann du gewisse Dinge däst und andere Dinge nicht däst. O, mein Freund, du bist ein Partner mit Gott und seine jährliche Natur. Dort trifft die nur jährliche Sache. Und von der Verwesung loskommen, die in dieser Welt ist, durch die Last. Das ist bei sich selbst in Angeheer große Wahrheit. Da ist ein großer Unterschied zwischen loskommen von der Anrennigkeit in dieser Welt en loskomen van de verdorvenis in deze wereld. Deze wereld's verdorvenis is in ons en de oude natuur. De aanrennelijkheid deze wereld is van buiten. Door is veel gezegd in deze tijd op programma tegen aanrennelijkheid. Mensen leven, wanneer we de aanjagen trainen, dan wordt dat de mensen meer angstig maken. Nou, dat wordt niet helpen een mens zijn oude natuur te veranderen, mijn vriend. Lieden die vrom zijn nemen deel aan een programma om zondag verdorvenis op te riemen.
Die doen een beetje opriemen, een beetje wassen, een beetje hier, een beetje daar. Mijn vriend, du kannst van boven bij onje vrouw zijn en dag niet echt zijn zoals een andere womöglich kan zijn. En je lied die du om zondag zitst, zijn niet dezelfde lied om maandag. Waarom? Om zondag had hij bloos gehoord van de amjegend opriemen. Wanneer du wist loskomen van de verdorvenis in deze wereld, moet du een nieuwe natuur hebben. Du moet aandeel hebben aan zijn Gottes natuur en van de verwezing loskomen die in deze wereld is door de last. Aber, wanneer du ook de Gottes natuur hast, door de nieuwe geboorte, hast du die oude natuur niet verloren. En jeder Christ is door een eindreiche strijd tussen de nieuwe en de oude natuur. De beste afbeelding en de schrift die de Heer Jezus geeft is dat gelijkenis van de verloren zien, dat is in Lukas 15, 11 bij 32 beschreven. Bemerkt dat de zien ging wit af, wils hij zijn oude natuur nog had. Hij verbruikt zijn geld en jegenstand te leven en vangt zichzelf sogar im Schwienhack. Obersetzt du? Hij had ook de vader natuur. En zijn vader leeft niet im Schwienhack. Zijn vader leeft in een grote woonhuis. Zijn vader leeft in godlichheid en reinlichheid. En daar weer goede noring op zijn desch. De jong wordt niet zijn en zijn gewast, had hij niet schließlich gezegd, ik wil opstaan en naar mijn vader gaan. 18. Vers in Lukas 15. Hij moest dat zeggen, een schwien im Schwienhack wordt dat niet haar gezegd. Nicht einer van de schwien ging met dem zijn naar dem vader. Ik heb gelezen van een mens, de schwien had. Hij deed bestellen dat schwien reine tieren zijn. Ik weet niets van zo'n schwien als hij heeft. We waren immerhan in 2 Petrus 2, 22, zijn dat een mens kan een schwien wassen en rein maken, aber schließlich wordt hij teruggegaan om schwienhak. Zo is dat ook met mensen. Die kunnen kracht zijn, die kunnen zich de kerk aansluiten en die kan worden, sogar een prediger zijn. Aber wanneer ze niet betiert zijn, haalt dat alles taub nischt. Aber die zien haft die natuur van zijn vader en wordt schließlich terugkomen naar zijn vader zijn huis. Mijn vriend, wanneer we God zijn kinder zijn, dan hebben we een Gottes natuur. Dat is wunderschön. Wanneer God der zijn woord redt en de Heilige Geest dat duidelijk maakt, dan is dat mogelijk dat we dat ook verstaan kunnen. Aber Petrus is niet erg met dit. Hij zegt wieder, en bezit dit? Ik veel, ik zal Petrus vragen, wat in alle wereld kanst du nog bijleien tot dat verspreken van Jezus Christus en dat we een Gottes natuur hebben? Ik leef Petrus woord mij deze antwoord geven. Wanneer du zo weet best je komen, dan hast du kom aan je vand. Daar is veel meer, nur dem dat du betiert bist. Dat is vielleicht een überraschung, dat daar wat anders is, nur dem dat du die betiert hast. Paulus zei te Timotheus, 2 Timotheus 3, 15, de Heilige Schrift kan die Weisheit geven voor Seligkeit. En dat we nur dem dat Timotheus al in Christ weer. Wat had Paulus im Sinn? De Seligkeit heeft drie Tide im Sinn. De Seligkeit dat voorbij is, zegt ik sie selig geworden. Daar is ook Seligkeit, die nu passiert, ik word nu selig gemaakt. En dan is daar ook de Seligkeit in de Toekunft, ik word selig geworden. 1. Johannes 3, 2, dit is wichtig, vriend, ik word het zeigt. Liefste vriend, wie sind nu Gott seine Kinder? Aber dort ist noch nicht geoppenbart, wat wie Seele sind. Wie weten aber, wann hij wordt geoppenbart worden, dann wo wie so sind, als hij is. Nu zie ik nicht so, als der Herr Jesus is. Ik zie noch nicht vollkommen. Aber, ik zie op een weich dahan. Petrus wordt ans Seie, dat Christus Seele abwassen en er christliches Leben. Wanneer een mens waardig geboren is, dan zal hij niet in een kinderbad blijven en schwarzen zoals een kind. Een Christ moet opwassen in zijn christelijk leven. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vrienden.

Hans en Aron speelden teup en hof. Ze waren bed 10 jaar en ze waren goede vriend. Ze jente teup naar school, ze dolden zich ook ooit naar stoofteup. Ober ze waren tjonebroeder? Nee, ze leefden in een tjonehem.

En op dat zijn we ons alle vrije. Al doe, want de haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet gedaan heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

Van du derg dizze nächste werk jeest, do dizze vrouw behoule. Weetst du wat de tijd is? Du is ne tijd voor alles onder de zon. Zo is dat een klauwe leider zegt. Ne tijd tom leven, ne tijd tom sterven. Du kent ne tijd, van wie onze haren worden van ongezegd tot ongezegd zijn. Van du Jezus kennst, dan wordt dort een heerlijke dag zijn. Wel wie alle rijd zijn, en Jezus van jou nu val je, als ons haar in Heiland.